0: vriend.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Wil beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils.

0: tekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC, een naam om in uw geheugen te printen.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

Man Eater. Er was natuurlijk ook een Man Eater van Hall & Oates. Maar dit was Nelly Furtado. En daarvoor hoorde je Dreamer van Dinant Woesthof. Opgedragen natuurlijk aan Guusje Nederhorst. We gaan even naar de muziek van nu. Lekker lekker. Jason Blue en Malef. En Edge of Desire. Ik weet niet hoe het met jou zit hoor. Ik hou echt heel erg van 80s. Nog meer van 90s. Maar die nieuwerwetse house. Ik word daar echt wel heel blij van hoor.

Een van mijn guilty pleasures. En ik ben zo blij dat hij in onze playlist staat. Ik heb het over Babyface en Stevie Wonder uit 1997 met How Come, How Long. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna 20 minuten hits op een rij met onder andere DJ Sammy, Janou en Doe. En ook Simply Red komt daarin voorbij. Heel veel lekkere muziek hoor je hier. Maar eerst even John Cougar Mellencamp en Jack and Diane.

0: jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
4: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Ja, Simply Red en Sunrise maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde nog Bebe Rexha en Faithless met New Religion. The Chainsmokers en Halsey met Closer. En Heaven hoorden we als eerste van DJ Sammy, Janu en Doe. En dit is John Farnham. Hij zat natuurlijk ook in The Little River Band. Daar was hij het gezicht van. En ja, ik moet zeggen, ik vind dat wel een hele fijne band hoor. Maar deze plaat die hij solo maakte is toch ook niet te versmaden. Het is You're the Voice en hij duurt lekker lang.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro... en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Hey, Leute! Ook zo'n lust in een Oktoberfest bij Tirolerland kan. Speciale Weske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhozen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
13: Ha, wie schön!
14: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
15: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: beetje het wazige liedje van Madonna. Je hoorde uit 99 Beautiful Stranger.
1: Genie van Breugel.
0: En daarvoor zat I Don't Wanna Wait van David Guetta samen met One Republic. En verderop in dit uur hebben we best wel een hele shitload aan muziek. Wat te denken van Beyoncé, Nate Smith, Kool & The Gang, Rox, Limp Bizkit, Technotronic, Rutger van Barneveld, Robin & Clear Up, Neo, Robin S. ook nog. En die mooie, leuke country track van Ella Langley. Choosing Texas hoor je nu bij de nagenoeg non-stop editie van Staying Alive in de ochtend. 2 uur lang muziek op de radio, bijna non-stop omdat het weekend voor de deur staat. Hoor je ze allemaal achter elkaar, zonder gelul van ondergetekende. Just when I-

0: deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via godajc.nl/tickets.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. Landgraaf. Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Lisa aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Krammeltje, krammeltje, zet je de wek op?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: Tijdens festival Het Kirschroor van Murje staat op 8 oktober de erfgoedkast centraal in de Hub in Kerkrade. De interactieve tentoonstelling laat zien hoe erfgoed, ambacht en duurzaam bouwen samenkomen. Bezoekers kunnen materialen, voorbeeldprojecten, vakliteratuur en een audiotour bekijken. Ook zijn er presentaties over het verduurzamen van monumenten en voorbeelden uit de regio. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel verplicht. De gemeenteraad van Heerlen heeft unaniem een streep gezet door een plan voor de opvang van maximaal 700 kwetsbare mensen op het terrein van de voormalige politieschool bij de Molenberg. Projectontwikkelaar Progress wilde er onder meer daklozen, arbeidsmigranten en vluchtelingen onderbrengen. Volgens het college past het plan niet bij het beleid om opvangvoorzieningen over de stad te spreiden. De gemeente werkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor het terrein. Het CBR houdt vast aan de sluiting van de examenlocaties in Kerkrade, Maastricht en Eurmond. Wel blijft de locatie in Kerkrade een jaar langer open tot eind 2028. Dat is duidelijk geworden na overleg met Limburgse rijschoolhouders. Die zijn teleurgesteld en vinden dat hun bezwaren onvoldoende zijn meegenomen. Het CBR zegt begrip te hebben voor die zorgen en biedt ondersteuning bij de overgang naar de nieuwe situatie. Roda JC moet het zaterdag tegen RKC Waalwijk waarschijnlijk doen zonder Guilherme Peixoto. De Portugese vleugelverdediger is opgeroepen voor Portugal onder 20. Peixoto maakte onlangs nog de winnende treffer tegen Vitesse. Met Jong Portugal speelt hij de komende dagen wedstrijden tegen Polen, Zwitserland en Tsjechië. De huurling van FC Twente lijkt daardoor niet beschikbaar voor het duel van Roda in Kerkrade. Nou, nog het weer. In Parkstad begint deze donderdag met veel hoge bewolking en temperaturen rond 13 graden. In de loop van de ochtend kan de zon af en toe doorbreken, maar vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.

Let me love you until you learn to love yourself van Neo. Hoorde je zojuist voorbij komen. Zo zijn we alweer snel aan het einde gekomen van de weekendeditie. In ieder geval het eerste uur. We doen er zometeen nog één. Totdat dadelijk het nieuws begint, laat ik je achter met Robin S. Dit is Show Me Love.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog?

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia, Party en Familie.

0: Sorry, papi, hoor je van Topic en Becky G. Ja, zeg ik het goed? Ja, ik zeg het goed.
1: Rini van Breugel.
0: Sly Fox zat ervoor met Let's Go All The Way. Nou, laten we dat dan vooral lekker non-stop en helemaal achter elkaar doen. Met onder andere Coldplay, The Farm, Somber, James Blunt, Roel Sanchez, Billy Ocean, Bruno Mars, J-Lo, Alex Warren en Heat Wave. Al die tracks hoor je achter elkaar. Heb ik er nog eentje voor je over. En dat is Maroon 5 met This Love.

0: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Bij Taxi Centrale Beers.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Hey, Leute! Zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De 11-jarige Khadija uit Nut, die sinds woensdagavond werd vermist, is weer terecht. De politie meldt dat het meisje gisteravond in goede gezondheid is aangetroffen. Eerder was een oproep verspreid om uit te kijken naar de vermiste 11-jarige. Waar ze is gevonden, heeft de politie niet bekendgemaakt. Met de vondst van het meisje is de vermissingszaak afgesloten. Bij een steekpartij op het terrein van het AZC aan de Nieswillerweg in Simpelveld is één persoon gewond geraakt. De hulpdiensten kregen rond 7:10 gisteravond een melding van het incident. Toen agenten arriveerden, troffen ze het slachtoffer bloedend aan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte kort na het incident in de directe omgeving aangehouden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. De gemeente Kerkrade wil onder voorwaarden meewerken aan de bouw van 3 distributiehallen op bedrijventerrein Julia in Eigelshoven. Projectontwikkelaar Evolution Ray heeft daarvoor een principeverzoek ingediend. Een eerder plan voor 4 hallen werd nog afgewezen. De nieuwe distributiecentra moeten plaats bieden aan lokale bedrijven en bedrijven uit de high-tech en medische sector. Daarnaast wordt onderzocht of er ruimte kan komen voor een stalling van carnavalswagens en woonwagenstandplaatsen. De gemeente moet nog verschillende onderzoeken uitvoeren naar onder meer bodemvervuiling en beschermde diersoorten. Natuurmonumenten gaat de komende tijd werkzaamheden uitvoeren in verschillende bossen van het Geleen-Beekdal. Het gaat onder meer om het Stammende Bos, Terworm, het Imsterradenbos en Wolfhagen. Daar worden open plekken gemaakt om meer licht toe te laten, uitheemse plantensoorten verwijderd en jonge inheemse bomen aangeplant. Met de maatregelen wil Natuurmonumenten de bossen gevarieerder maken en meer ruimte bieden aan planten en dieren. Om belangstellenden te informeren worden in oktober en november ook excursies met een boswachter georganiseerd. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag start fris met lokaal wat nevel, maar daarna breekt de zon geregeld door. Vanmiddag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind. Vanavond en vannacht is het rustig weer met enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Ook het weekend ziet er prima uit. Zaterdag veel zon en maximaal rond 25 graden. Zondag meer bewolking, maar nog altijd aangenaam met temperaturen rond 24 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

bij RTV Parkstad. Zo langzaam aan het einde van de Weekend Edition. Ik ga niks afkondigen. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Ik laat je achter met Meghan Trainor.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
5: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
6: Niet die koelkast in.
5: Wel de meterkast.
4: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
7: Word je er vrolijk van?
5: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
8: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
5: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
7: Goedemiddag.
4: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
7: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
5: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
4: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
9: Goeie paas, Paulussen. Roda, Mitchell Paulussen.
10: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
13: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
14: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
15: 10 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
16: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.

0: tekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwilms.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno Krijen.

0: zijn.
1: Ja, mijn Frans is niet zo heel erg goed, dus dat ga ik me ook maar niet proberen, hè? Nee. Hey, goedemorgen. Het is vrijdagochtend 25 september 2026. En we zijn bij je tot een uur of 12 en het is de weekendeditie van Krijnen op je apparaat. Dan weet je dat alvast. Nu Bryan Adams en Mel C.

0: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De 11-jarige Khadija uit Nut, die sinds woensdagavond werd vermist, is weer terecht. De politie meldt dat het meisje gisteravond in goede gezondheid is aangetroffen. Eerder was een oproep verspreid om uit te kijken naar de vermiste 11-jarige. Waar ze is gevonden, heeft de politie niet bekendgemaakt. Met de vondst van het meisje is de vermissingszaak afgesloten. Bij een steekpartij op het terrein van het AZC aan de Nieswillerweg in Simpelveld is één persoon gewond geraakt. De hulpdiensten kregen rond 7:10 gisteravond een melding van het incident. Toen agenten arriveerden, troffen ze het slachtoffer bloedend aan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte kort na het incident in de directe omgeving aangehouden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. De gemeente Kerkrade wil onder voorwaarden meewerken aan de bouw van 3 distributiehallen op bedrijventerrein Julia in Eigelshoven. Projectontwikkelaar Evolution Re heeft daarvoor een principeverzoek ingediend. Een eerder plan voor 4 hallen werd nog afgewezen. De nieuwe distributiecentra moeten plaats bieden aan lokale bedrijven en bedrijven uit de high-tech en medische sector. Daarnaast wordt onderzocht of er ruimte kan komen voor een stalling van carnavalswagens en woonwagenstandplaatsen. De gemeente moet nog verschillende onderzoeken uitvoeren naar onder meer bodemvervuiling en beschermde diersoorten. Natuurmonumenten gaat de komende tijd werkzaamheden uitvoeren in verschillende bossen van het Geleen Beekdal. Het gaat onder meer om het Stammende Bos, Terworm, het Imsterradenbos en Wolfhagen. Daar worden open plekken gemaakt om meer licht toe te laten, uitheemse plantensoorten verwijderd en jonge inheemse bomen aangeplant. Met de maatregelen wil Natuurmonumenten de bossen gevarieerder maken en meer ruimte bieden aan planten en dieren. Om belangstellenden te informeren worden in oktober en november ook excursies met een boswachter georganiseerd. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag start fris met lokaal wat nevel, maar daarna breekt de zon geregeld door. Vanmiddag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind. Vanavond en vannacht is het rustig weer met enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Ook het weekend ziet er prima uit. Zaterdag veel zon en maximaal rond 25 graden. Zondag meer bewolking, maar nog altijd aangenaam met temperatuur rond 24 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Park.

Nou, lekker bleef je toch. Junior Jack en Stupid Disco. Nou, of hij echt zo dom was, die discotheek, dat weet ik niet. En eigenlijk ben ik benieuwd, waar ging jij vroeger op stap toen er nog discotheken waren? Laat het me eventjes weten. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes rechtsonder op het WhatsApp-logotje. En laat me even weten welke discotheek jij vroeger altijd op stap ging toen er nog discotheken waren. Ja, laten we dat vooropstellen. Jouw

Later bleef hij ontzettend leuk. En Martin Marrero, een spelers voor later. Uit de serie, de tv-serie Grootste Vrouwen. En volgens mij gaan die binnenkort weer beginnen. Even kijken. Videoland gaat hem uitzenden op zondag 11 oktober 2026. Nieuwe serie van de dames en de heren uit het Grootste. Ja, daar komt het vandaan dan, hè? Hey, lekker terug in de tijd. Deze werd aangevraagd door Maurice. Maurice zei, kan je de lekkere van de Tramps nog eens even erbij pakken, Arno? Zeker. Gaan we zo meteen doen. Doen we nu gewoon. Disco Inferno. Nu van de Tramps.

Ah, de Trams in Disco Inferno. En ik vroeg je net, waar ging jij vroeger op stap? Dan kreeg je heel wat leuke appjes binnen. Hier eentje van Nathalie. Ik ging vroeger naar Studio 54. Heerlijk. Met die Belg Theo Roosens. En nog een appje uit Brunsum. Dat is van, even kijken. Oh ja, José. Ik ging altijd in de Koemperclub in Brunsum op stap. Heerlijke tijd daar beleefd. Ja. En zo gaat het maar door. En ik heb hier nog eentje uit Kerkrade. Ging altijd naar Drop-In.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via godajc.nl/tickets.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: begint elk Tiroler feest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de Straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig, waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Ah. dan kun je toch nog gaat zeggen dat ik schus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schade net Koenen regelt alles.
10: Bij Taxi Centrale Beerst.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.

Ja, het kan gewoon omdat het vrijdagochtend is. Het bijna weekend is het dan. Hè? Laten we het daar gewoon eventjes op houden. Justin de Wild en Cheerio. En daar waren we Village People. En YMCA. Misschien heb je wat meegedaan met dat dansje. Dat albekende dansje wat ze hebben. Hè? Ja. Hou het goed in de gaten. Tot 12 uur ben ik bij je. Met ongelooflijke lekkere hitjes erbij. Zoals deze. CMB. Of de beter bekend als Color Me Bad. En het sampletje of het hoekje van Betty White en Tonight is the Night. Dat zit erin, ja. I wanna sex you all.

Wild and Free, Snoop Doggy Dogg, samen met Wiz Khalifa en Bruno Mars. Hey, ik had het net, of toen straks eventjes gevraagd van welke discotheek je allemaal heen ging. Hè? Ik krijg heel wat mailtjes nog steeds binnen. Maar eigenlijk is het eventjes ik ga het gewoon zeggen, kloten voor de jeugd van tegenwoordig. Dat ze zo'n tijdperk niet meer mogen meemaken zoals wij.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Je bent het gewend. RTV Park staat jouw nummer 1. En ook voor de allerbeste classics. Ja, die komen ook voorbij hier bij ons. Ja, lekker toch? Misschien kijk je wel via de tv. Kan je de videoclip ook meekijken? Dat gaat allemaal. Of misschien ben je gewoon op je werk. En ben je lekker aan het relaxen, aan het luisteren. Extreme and more than words.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De 11-jarige Khadija uit Nut, die sinds woensdagavond werd vermist, is weer terecht. De politie meldt dat het meisje gisteravond in goede gezondheid is aangetroffen. Eerder was een oproep verspreid om uit te kijken naar de vermiste 11-jarige. Waar ze is gevonden, heeft de politie niet bekendgemaakt. Met de vondst van het meisje is de vermissingszaak afgesloten. Bij een steekpartij op het terrein van het AZC aan de Nieswillerweg in Simpelveld is één persoon gewond geraakt. De hulpdiensten kregen rond 7:10 gisteravond een melding van het incident. Toen agenten arriveerden, troffen ze het slachtoffer bloedend aan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte kort na het incident in de directe omgeving aangehouden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. De gemeente Kerkrade wil onder voorwaarden meewerken aan de bouw van 3 distributiehallen op bedrijventerrein Julia in Eigelshoven. Projectontwikkelaar Evolution Re heeft daarvoor een principeverzoek ingediend. Een eerder plan voor 4 hallen werd nog afgewezen. De nieuwe distributiecentra moeten plaats bieden aan lokale bedrijven en bedrijven uit de high-tech en medische sector. Daarnaast wordt onderzocht of er ruimte kan komen voor een stalling van carnavalswagens en woonwagenstandplaatsen. De gemeente moet nog verschillende onderzoeken uitvoeren naar onder meer bodemvervuiling en beschermde diersoorten. Natuurmonumenten gaat de komende tijd werkzaamheden uitvoeren in verschillende bossen van het Geleen-Beekdal. Het gaat onder meer om het Stammende Bos, Terworm, het Imsterradenbos en Wolfhagen. Daar worden open plekken gemaakt om meer licht toe te laten, uitheemse plantensoorten verwijderd en jonge inheemse bomen aangeplant. Met de maatregelen wil Natuurmonumenten de bossen gevarieerder maken en meer ruimte bieden aan planten en dieren. Om belangstellenden te informeren worden in oktober en november ook excursies met een boswachter georganiseerd. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag start fris met lokaal wat nevel, maar daarna breekt de zon geregeld door. Vanmiddag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind. Vanavond en vannacht is het rustig weer met enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Ook het weekend ziet er prima uit. Zaterdag veel zon en maximaal rond 25 graden. Zondag meer bewolking, maar nog altijd aangenaam met temperatuur rond 24 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Park.

nog niet zo lang geleden had zij er een hit mee. Ik heb het over niemand minder dan Christina Aguilera samen met Wetman. En het heet allemaal Dirty. En ik kreeg een WhatsAppje binnen van Maxime. Ze is het werk en heeft de radio op zijn. En of alsjeblieft deze konden draaien. De nieuwe van Taylor Swift. Patient Zero.

0: Ja, zo heet hij dan. En Stromae zong het. Zometeen heel veel plezier met het Broodje Mouw. Het lunchprogramma van RTW Parkstad. En ik spreek je morgen misschien weer. Tussen 4 en 6 met Saturday Dance. Lekkere danceable music. Funk, soul, boogie, noem hem op. Als het maar dansbaar is. En ik wens je een heel fijn weekend.
1: Het volgende station is Wibautstraat.

0: deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via godajc.nl/tickets.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Kom binnen!
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
12: 3608 08. Hey Leute, ook zo'n lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen und dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
13: Ha, wie schön!
14: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van...
15: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
13: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza To Go.
16: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
17: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Lekkerste muziek uit de jaren 80, 70. Soms gaan we nog verder, maar ook uit de jaren 90. En natuurlijk de hits van nu. Dit is RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws tot 12 uur vanmiddag. Nee, van 12 uur tot 2 uur vanmiddag moet ik zeggen. Welkom bij de lunchshow. Het is broodje

Heel eventjes de tijd nog. Geef ze door via de Parkstad. Jouw favoriete platen, daar ga ik hem wellicht zometeen draaien in de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzelvrij. Laat weten wat je wil horen als je toch op onze site bent, echtevparkstad.nl. Abonneer je dan gelijk even op de nieuwsbrief. Blijf je altijd op de hoogte van al het nieuws in en rondom Parkstad.

0: Voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De 11-jarige Khadija uit Nut, die sinds woensdagavond werd vermist, is weer terecht. De politie meldt dat het meisje gisteravond in goede gezondheid is aangetroffen. Eerder was een oproep verspreid om uit te kijken naar de vermiste 11-jarige. Waar ze is gevonden, heeft de politie niet bekendgemaakt. Met de vondst van het meisje is de vermissingszaak afgesloten. Bij een steekpartij op het terrein van het AZC aan de Nieswillerweg in Simpelveld is één persoon gewond geraakt. De hulpdiensten kregen rond 7:10 gisteravond een melding van het incident. Toen agenten arriveerden, troffen ze het slachtoffer bloedend aan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte kort na het incident in de directe omgeving aangehouden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. De gemeente Kerkrade wil onder voorwaarden meewerken aan de bouw van 3 distributiehallen op bedrijventerrein Julia in Eigelshoven. Projectontwikkelaar Evolution Re heeft daarvoor een principeverzoek ingediend. Een eerder plan voor 4 hallen werd nog afgewezen. De nieuwe distributiecentra moeten plaats bieden aan lokale bedrijven en bedrijven uit de high-tech en medische sector. Daarnaast wordt onderzocht of er ruimte kan komen voor een stalling van carnavalswagens en woonwagenstandplaatsen. De gemeente moet nog verschillende onderzoeken uitvoeren naar onder meer bodemvervuiling en beschermde diersoorten. Natuurmonumenten gaat de komende tijd werkzaamheden uitvoeren in verschillende bossen van het Geleen-Beekdal. Het gaat onder meer om het Stammende Bos, Terworm, het Imsterradenbos en Wolfhagen. Daar worden open plekken gemaakt om meer licht toe te laten, uitheemse plantensoorten verwijderd en jonge inheemse bomen aangeplant. Met de maatregelen wil Natuurmonumenten de bossen gevarieerder maken en meer ruimte bieden aan planten en dieren. Om belangstellenden te informeren worden in oktober en november ook excursies met een boswachter georganiseerd. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind. Vanavond en vannacht is het rustig met enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Ook het weekend ziet er prima uit. Zaterdag veel zon en maximaal rond 25 graden. Zondag meer bewolking, maar nog altijd aangenaam met temperaturen rond 24 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Straks rond 1:30. Wellicht hoor je hem dan voorbij komen. Geef hem even door via de Firestart WhatsApp. Je favoriete plaat is welkom. Ga ik hem wellicht straks voor je draaien. Na 1 uur deel 2 van de show.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdorp. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah. Dan kan ik die nog gaat zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak weer.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het land komt zulke onderscheppingsraketten voortdurend tekort door de dagelijkse Russische aanvallen met ballistische raketten. Mogelijk rolt de eerste over 2 jaar van de band. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Oekraïne een nieuwe voorraad Patriot-raketten krijgt. Europese bondgenoten kopen die voor Oekraïne in de VS. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Nepal werd eind augustus getroffen door zware overstromingen. Het geld gaat volgens de organisatie naar voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeilen en hygiënepakketten. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Dat komt vooral door de grote schade aan wegen en bruggen. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
5: Goeie pas. Bonussen, bonussen.
6: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Kom binnen.
10: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
11: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
12: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
13: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
14: Niet die koelkast in.
13: Wel de meterkast.
12: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
14: Word je er vrolijk van?
13: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
15: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
13: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
14: Goedemiddag.
12: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
14: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
13: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
12: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
16: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
17: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
16: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
18: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
19: Ha, wie schön!
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

10 over 1 geweest. Vrijdagmiddag RTV Parks. Dat heb je opstaan op de 89.2. Of natuurlijk via het World Wide Web. RTVParkstad.nl. Dat zou ook zomaar kunnen. Daar kun je ook gewoon lekker naar ons luisteren. En dan via de stream. En die is natuurlijk overal te beluisteren. Zo simpel kan dat zijn. Hè. Hey, tot 2 uur is dit de lunchshow Broodje Mouw. 20 minuten hits op rij. Wat wil je horen? Heel simpel. Geef het eventjes door via de Parkstad. Als je ons nog niet hebt toegevoegd, ga dat dan even heel snel doen. En stuur even een berichtje. Vinden we leuk. Jouw favoriete plaat wellicht zo meteen in de 20 minuten hits op rij.

Heel eventjes nog. En ik heb nog een paar plaatjes vrij. Laat het maar eventjes weten via de Parkstad WhatsApp. Stuur mij eventjes een berichtje met de plaat die jij wil horen. Ga ik hem wellicht zometeen voor je draaien. 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Hoor je zo.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Klaar met werken?
3: Autovies.
2: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: 11-jarige Khadija uit Nut, die sinds woensdagavond werd vermist, is weer terecht. De politie meldt dat het meisje gisteravond in goede gezondheid is aangetroffen. Eerder was een oproep verspreid om uit te kijken naar de vermiste 11-jarige. Waar ze is gevonden, heeft de politie niet bekendgemaakt. Met de vondst van het meisje is de vermissingszaak afgesloten. Bij een steekpartij op het terrein van het AZC aan de Nieswillerweg in Simpelveld is 1 persoon gewond geraakt. De hulpdiensten kregen rond 7:10 gisteravond een melding van het incident. Toen agenten arriveerden, troffen ze het slachtoffer bloedend aan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte kort na het incident in de directe omgeving aangehouden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. De gemeente Kerkrade wil onder voorwaarden meewerken aan de bouw van 3 distributiehallen op bedrijventerrein Julia in Eigelshoven. Projectontwikkelaar Evolution Re heeft daarvoor een principeverzoek ingediend. Een eerder plan voor 4 hallen werd nog afgewezen. De nieuwe distributiecentra moeten plaats bieden aan lokale bedrijven en bedrijven uit de high-tech en medische sector. Daarnaast wordt onderzocht of er ruimte kan komen voor een stalling van carnavalswagens en woonwagenstandplaatsen. De gemeente moet nog verschillende onderzoeken uitvoeren naar onder meer bodemvervuiling en beschermde diersoorten. Natuurmonumenten gaat de komende tijd werkzaamheden uitvoeren in verschillende bossen van het Geleen-Beekdal. Het gaat onder meer om het Stammende Bos, Terworm, het Imsterradenbos en Wolfhagen. Daar worden open plekken gemaakt om meer licht toe te laten, uitheemse plantensoorten verwijderd en jonge inheemse bomen aangeplant. Met de maatregelen wil Natuurmonumenten de bossen gevarieerder maken en meer ruimte bieden aan planten en dieren. Om belangstellenden te informeren worden in oktober en november ook excursies met een boswachter georganiseerd. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind. Vanavond en vannacht is het rustig met enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Ook het weekend ziet er prima uit. Zaterdag veel zon en maximaal rond 25 graden. Zondag meer bewolking, maar nog altijd aangenaam met temperaturen rond 24 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Heerlijk, hands clean. Ja, was je handen maar een onschuld, hè. Maar ik vind dit zo een gave plaat, deze. Alles wat zij gemaakt hebben is heerlijk. Alanis Morissette op de radio en You Learn. Het is bijna 2 uur. Voor Camelot zit het er bijna op. Zo direct gaan we vrolijk verder met de allerbeste muziek. En heel fijn weekend. Aanstaande maandag is er weer een nieuwe lunchshow om 12 uur.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Café Drakke zet de tijd op 2:00.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5:00 gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter op.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
3: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Bij Taxi Centrale.

ZZ Top en Lex. Uit een prachtig album, wat eigenlijk een soort van best album bleek, tenminste voor de Nederlandse markt. Het is net 2 uur geweest. Het is vrijdag 25 september. One Hit Wonderdag en Kraanwaterdag. Dat vinden wij normaal, hè? Maar dat is niet overal zo. Als je in Spanje zit, nou zou ik het maar even niet zo opdrinken. 10

Tiedemann. Ja, ze verkocht in een paar minuten zomaar de arena uit. Gaat goed hoor. Met Roxy Dekker. En weet je wie die muziek maakt? Dat is de zoon van niemand minder dan Linda de Mol. Ja, even een klein weetje.

Love of my life, you're the Rondé op de radio. Dat is Parkstad. Nu verder met de man die zich liet omtoveren tot een heuse drag queen. Ik heb het over Armin van Buuren. Die had een hit met James Newman van een tijdje geleden. Misschien ging het wel op voor hem. Therapy.

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek van die woorden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Paulen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Paulen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
12: De 11-jarige Khadija uit Nut, die sinds woensdagavond werd vermist, is weer terecht. De politie meldt dat het meisje gisteravond in goede gezondheid is aangetroffen. Eerder was een oproep verspreid om uit te kijken naar de vermiste 11-jarige. Waar ze is gevonden, heeft de politie niet bekendgemaakt. Met de vondst van het meisje is de vermissingszaak afgesloten. Bij een steekpartij op het terrein van het AZC aan de Nieswillerweg in Simpelveld is één persoon gewond geraakt. De hulpdiensten kregen rond 7:10 gisteravond een melding van het incident. Toen agenten arriveerden, troffen ze het slachtoffer bloedend aan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte kort na het incident in de directe omgeving aangehouden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. De gemeente Kerkrade wil onder voorwaarden meewerken aan de bouw van 3 distributiehallen op bedrijventerrein Julia in Eigelshoven. Projectontwikkelaar Evolution Re heeft daarvoor een principeverzoek ingediend. Een eerder plan voor 4 hallen werd nog afgewezen. De nieuwe distributiecentra moeten plaats bieden aan lokale bedrijven en bedrijven uit de high-tech en medische sector. Daarnaast wordt onderzocht of er ruimte kan komen voor een stalling van carnavalswagens en woonwagenstandplaatsen. De gemeente moet nog verschillende onderzoeken uitvoeren naar onder meer bodemvervuiling en beschermde diersoorten. Natuurmonumenten gaat de komende tijd werkzaamheden uitvoeren in verschillende bossen van het Geleen-Beekdal. Het gaat onder meer om het Stammende Bos, Terworm, het Imsterradenbos en Wolfhagen. Daar worden open plekken gemaakt om meer licht toe te laten, uitheemse plantensoorten verwijderd en jonge inheemse bomen aangeplant. Met de maatregelen wil Natuurmonumenten de bossen gevarieerder maken en meer ruimte bieden aan planten en dieren. Om belangstellenden te informeren worden in oktober en november ook excursies met een boswachter georganiseerd. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke wind. Vanavond en vannacht is het rustig met enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Ook het weekend ziet er prima uit. Zaterdag veel zon en maximaal rond 25 graden. Zondag meer bewolking, maar nog altijd aangenaam met temperaturen rond 24 graden.
11: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

De energie van dit nummer. Dat hoort er perfect bij een vrijdag. Zometeen de bitterballen in het vet, de kurken los. Tijd voor de vrijdagmiddagborrel van RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. Ga er maar eens lekker voor zitten. Jazeker, want dit is Harry Styles. Hij deed onlangs flink wat concerten in de Amsterdam Arena. Alle fans waren helemaal voorzien. Ook The American Girls van RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil €22,5 miljoen steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En Paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Kom binnen.
11: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
10: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat?
12: Audiofrenzy.nl.
14: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
15: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

Mooi, mooie, mooi. Je hoorde Suzanne en Freek en niemand. Wat is het ze gegund dat ze toch nog een mooi festivalseizoen hebben gehad. En laten we hopen dat als alles een beetje mee zit, ze dat gewoon nog een aantal jaren kunnen blijven doen. Want ze zetten de tent overal van A tot Z op zijn kop. Het is tijd voor de vrijdagmiddagborrel. De bitterballen kunnen in het vet. De zoutjes die staan al op tafel. Doe mij maar vast een biertje. Lekker zeg. Zometeen Jazz Day. Nu hoor je...

0: Heer.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartun. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
0: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Runsen wordt vanaf volgende week strenger gecontroleerd op foutparkeren bij basisscholen. Handhavers in Burger gaan toezicht houden rond het begin en einde van de schooldag. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt hebben controles door politie en geuniformeerde handhavers vaak maar een tijdelijk effect. De gemeente kreeg tot nu toe 110 klachten over parkeeroverlast rond scholen. Dat leidde tot 4 boetes en 43 waarschuwingen. Hoogscholen en ouders moeten volgens de burgemeester hun verantwoordelijkheid nemen. Gaia Zoo in Kerkrade heeft er een bijzondere bewoner bij. In de dierentuin is een reuze miereneter geboren. Het jong maakt het goed en verblijft samen met de moeder in het binnenverblijf, waar bezoekers het soms al kunnen zien. De geboorte is belangrijk voor het internationale fokprogramma van deze kwetsbare diersoort. Reuze miereneters staan op de rode lijst van de UCN en worden bedreigd door onder meer ontbossing en natuurbranden. Het pasgeboren dier is het derde jong van hetzelfde ouderpaar in Gaia Zoo. Na 154 jaar nemen de kleine zusters van de heilige Jozef afscheid van Heerlen. De 15 zusters die nog in Huizen de Berg wonen, verhuizen dit najaar naar zorgcentrum De Echte in Echt. De gemeenschap is sterk vergrijsd en de benodigde zorg kan niet langer in het klooster worden geboden. Ter gelegenheid van het vertrek is een expositie ingericht met portretten en persoonlijke verhalen van de zusters. De tentoonstelling laat zien wat de congregatie jarenlang heeft betekend voor zieken, ouderen, wezen en mensen met een beperking in Heerlen. Goed nieuws voor opa's, oma's en hun kleinkinderen in Heerlen. Tijdens de landelijke opa en oma dag op zondag 4 oktober krijgen 55-plussers gratis toegang tot 4 Heerlense musea. Ook maximaal 4 kleinkinderen mogen gratis mee. Het gaat om het Nederlands Mijnmuseum, het Termenmuseum, het Schunkmuseum en het Romeins Museum. Met de actie willen de musea generaties samenbrengen en kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met kunst, cultuur en geschiedenis. De verdachte en het slachtoffer van de steekpartij gisteravond in Simpelveld blijken allebei uit de gemeente Simpelveld te komen. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde aan de Kloosterstraat. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte werd korte tijd later aangehouden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak verder. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond is het rustig weer met enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt uiteindelijk naar ongeveer 10 graden. Ook het weekend ziet er prima uit. Zaterdag veel zon en maximaal rond 25 graden. Zondag meer bewolking, maar nog altijd aangenaam met temperaturen rond 24 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Alicia Keys en Fallen. Ik durf je met een gerust hart het weekend in te sturen. Naar deze 20 minuten non-stop in Breuzelvrij. We hadden Zed, we hadden Topic en Becky G en Freddie Mercury. En zelfs Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya en Pink en Lady Marmalade. Ik wens je een fantastisch weekend. En ik hoop je aanstaande maandag opnieuw te treffen.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat is niet die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne-inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
8: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
9: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
10: Niet die koelkast in.
9: Wel de meterkast.
8: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
10: Word je er vrolijk van?
9: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
10: Goedemiddag.
8: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
10: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
9: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
8: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
1: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
14: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Richard Gregor.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is

Ah, bluf uit vervlogen tijden. De Romrit jaren 90 met Lief uit Londen. En daarvoor Bruno Mars, On My Soul uit Ibrade. En daarmee beginnen we de vrijdageditie van de middenshow. En je weet het, op vrijdag, de vrijdagmiddagborrel. Ja, het moet geopend worden. Dus dat gaan we ook absoluut doen. Ben je er klaar voor?

De Buikfunk MC's en Freestyler. Mijn persoonlijke vriendelijke vrienden. Zometeen het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag. Hij gaat over slechte timing hebben. Die spreuk hoor je dus zometeen.

een beetje zomers nog. Noano. En wakka, wakka, wakka, wakka. En het is hoogste tijd voor de timing. Oftewel het tegeltje voor vandaag. Ik ben niet slecht in timing. Ik heb een alternatieve timing.

0: John Legend. En Love Me Now, vrienden. Zometeen de nieuwsredactie van RTV Parkstad. Ze hebben weer uitgezocht wat allemaal gebeurde in Parkstad. En dat hoor je zometeen. Ook het weekendweerbericht komt eraan. En hits. Een heleboel grote hits. En dan wil ik een boot hebben. Dat bedoel ik. En dat betekent Eminem, Alex Warren, maar ook The Adventures of Stevie V, Dirty Cash, Money Talks. Zometeen.
1: Goeie paas. Bonussen, bonussen. Lopen, Roda, met zo'n bonussen.
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Runsen wordt vanaf volgende week strenger gecontroleerd op fout parkeren bij basisscholen. Handhavers in Burger gaan toezicht houden rond het begin en einde van de schooldag. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt hebben controles door politie en geuniformeerde handhavers vaak maar een tijdelijk effect. De gemeente kreeg tot nu toe 110 klachten over parkeeroverlast rond scholen. Dat leidde tot 4 boetes en 43 waarschuwingen. Hoogscholen en ouders moeten volgens de burgemeester hun verantwoordelijkheid nemen. Gaia Zoo in Kerkrade heeft er een bijzondere bewoner bij. In de dierentuin is een reuze miereneter geboren. Het jong maakt het goed en verblijft samen met de moeder in het binnenverblijf, waar bezoekers het soms al kunnen zien. De geboorte is belangrijk voor het internationale fokprogramma van deze kwetsbare diersoort. Reuze miereneters staan op de rode lijst van de UCN en worden bedreigd door onder meer ontbossing en natuurbranden. Het pasgeboren dier is het derde jong van hetzelfde ouderpaar in Gaia Zoo. Na 154 jaar nemen de kleine zusters van de heilige Jozef afscheid van Heerlen. De 15 zusters die nog in Huizen de Berg wonen, verhuizen dit najaar naar zorgcentrum De Echte in Echt. De gemeenschap is sterk vergrijsd en de benodigde zorg kan niet langer in het klooster worden geboden. Ter gelegenheid van het vertrek is een expositie ingericht met portretten en persoonlijke verhalen van de zusters. De tentoonstelling laat zien wat de congregatie jarenlang heeft betekend voor zieken, ouderen, wezen en mensen met een beperking in Heerlen. Goed nieuws voor opa's, oma's en hun kleinkinderen in Heerlen. Tijdens de landelijke opa- en oma-dag op zondag 4 oktober... krijgen 55-plussers gratis toegang tot 4 Heerlense musea. Ook maximaal 4 kleinkinderen mogen gratis mee. Het gaat om het Nederlands Mijnmuseum, het Termenmuseum, het Sjoenkmuseum en het Romeins Museum. Met de actie willen de musea generaties samenbrengen en kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met kunst, cultuur en geschiedenis. De verdachte en het slachtoffer van de steekpartij gisteravond in Simpelveld blijken allebei uit de gemeente Simpelveld te komen. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde aan de Kloosterstraat. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd korte tijd later aangehouden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak verder. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond is het rustig weer met enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt uiteindelijk naar ongeveer 10 graden. Ook het weekend ziet er prima uit. Zaterdag veel zon en maximaal rond 25 graden. Zondag meer bewolking, maar nog altijd aangenaam, met temperaturen rond 24 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Eminem en Like Tall Soldiers. Met daarvoor Alex Warren. En The Adventures of Stevie V van de 90s. Dirty Cash, Money Talks. En nu, vrienden, even kijken wat vandaag een jaartje geleden gebeurt. En we zaten toen in de politiek.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Een jaartje geleden, burgerbelangen kerkraden, kondigde aan dat Tim Weijers na bijna 14 jaar als wethouder zou vertrekken. De partij wilde de vrijgekomen posities verdelen over twee nieuwe wethouders.

Afrojack en Dan Vidal. Vrienden, het zit erop in dit gedeelte. Maar je weet het, zometeen in deel 2. Oh, dan gaan we officieel het weekend openen. En ik heb er zin in. Lekker weekend. 2 dagen lekker vrij. Ja, dat is altijd wel heel fijn.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse OpenDesk, schrijft de Financial Times. Volgens de vice-hoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Sommerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch von Martin Meer, Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Social Media, Branding, Hosting en Webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

Het is Train and the Drive-By. Met daarvoor Martin Garrix en Told You So. En daarmee begonnen we dus de middagshow op deze vrijdag 25 september 2026. Vrienden, het weekend moet officieel geopend worden. Het is bijna 16:15. Dus tijd om te gaan genieten.

Ja, zeker hoor. Het paard en de zadelstallen buiten. Heerlijke country muziek. Choosing Texas. En zometeen het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag. Het gaat over niet slecht in timing. Ben jij dat? Dan gaat de spreuk misschien wel over jou.

0: Corner and I'll be waiting for a girl like you. En hier komt de spreuk, afdeling timing. Ik ben niet slecht in timing. Ik heb een alternatieve timing.
1: Dit is...

0: het blijft gewoon een klassieker, hè? The Streets of Philadelphia, Mr. Bruce Springsteen. En als je de video wilt zien, geen probleem. Die was te zien via rtvparkzat.nl. Zo meteen het weekendweerbericht. En natuurlijk ook het nieuws van onze nieuwsredactie. En meteen erachteraan, Robbie Williams, Temper City, Mauke Lesso. Zometeen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik ga een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Bij Taxi Centrale Beerstel.

0: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Zet de 16 Zuid-Limburgse gemeenten een belangrijke stap om de regionale economie te versterken. Voor 10 geselecteerde projecten komt in totaal 15,5 miljoen euro beschikbaar uit regio-deals en een bijdrage van de provincie Limburg. De investeringen gaan onder meer naar innovatie, data en kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en ondernemerschap. Organisaties zoals Brightlands, Zuid Hogeschool en de Universiteit Maastricht zijn betrokken bij de uitvoering. De samenwerking moet de economische positie van Zuid-Limburg de komende jaren verder versterken. Vanmorgen heeft de politie opnieuw aandacht gevraagd voor de vermissing van een 11-jarig meisje uit Nut. Via verschillende kanalen wordt inwoners gevraagd uit te kijken naar het meisje en relevante informatie direct

0: zaak te melden. De politie onderzoekt de vermissingszaak en roept mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben op om contact op te nemen. Er worden geen verdere details gedeeld om het onderzoek niet te verstoren. De zoektocht naar het meisje wordt onverminderd voortgezet. Vandaag ontvangt Heerlen Tweede Kamerlid Marjolein Moorman voor een bijeenkomst voor bewonersparticipatie en leefbaarheid. Tijdens gesprekken met inwoners en lokale organisaties staat centraal hoe gemeenten beter aansluiting kunnen vinden bij bewoners in wijken en buurten. Heerlen geldt daarbij vaak als voorbeeldstad voor sociale vernieuwing en burgerinitiatieven. De bijeenkomst moet ideeën opleveren voor toekomstig beleid en betere samenwerking tussen overheid en inwoners. Daarmee krijgt de stem van bewoners nadrukkelijk aandacht. Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Heerlen plannen om het grote aantal schriftelijke raadsvragen terug te brengen. Volgens het gemeentebestuur kost de huidige werkwijze veel ambtelijke capaciteit en tijd. De bedoeling is dat raadsleden efficiënter informatie kunnen verkrijgen zonder dat de controlerende taak van de raad verloren gaat. Het onderwerp leidt tot discussie over de balans tussen bestuurlijke controle en werkdruk binnen de organisatie. Een definitief besluit volgt later. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag blijft het geregeld bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Daarbij waait een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond komen er meer opklaringen en koelt het snel af. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. Morgen krijgen we duidelijk meer zon. Er trekken slechts enkele wolkenvelden over en het blijft opnieuw droog. Met weinig wind en een middagtemperatuur rond 22 graden wordt het aangenaam nazomerweer in Parkstad.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Robbie Williams en Tripping. Vrienden, daarvoor nog de Tempo City en Alessa. Oftewel, dat waar is die je zojuist hoorde. Maar nu even kijken, wat gebeurde vandaag een jaartje geleden? Nou, twee jaartjes geleden in de A2.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Rijkswaterstaat kondigde twee jaar geleden de eerste grote afsluiting aan van het kader van de werkzaamheden aan de A2 tussen Het Vonderen en Keerzijde. En hier bij RTW Parkstad deden we de nodige alternatieve suggesties voor jou voorlezen. Maar dat was gelukkig twee jaar geleden.

Coldplay op de radio en We Pray bij RTV Parkstad. Waar we een einde maken aan de middagshow. Want het is hoogste tijd voor lekker te genieten van je weekend. Het weekend komt eraan. Heerlijk.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Een lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
9: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
10: Niet die koelkast in.
9: Wel de meterkast.
8: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
11: Word je er vrolijk van?
9: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
12: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
9: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
13: Goedemiddag.
8: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
13: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
9: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
8: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
14: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
15: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker 100.000 euro bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jong uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jong is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog twee kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten.
11: De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
17: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
18: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
19: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
17: Inderdaad, echt vakwerk.
19: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
20: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
21: Komt het oog wel ook wat.
20: Audiofrenzy.nl.
22: Kom binnen.
23: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Brunssum wordt vanaf volgende week strenger gecontroleerd op foutparkeren bij basisscholen. Handhavers in Burger gaan toezicht houden rond het begin en einde van de schooldag. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt hebben controles door politie en geuniformeerde handhavers vaak maar een tijdelijk effect. De gemeente kreeg tot nu toe 110 klachten over parkeeroverlast rond scholen. Dat leidde tot 4 boetes en 43 waarschuwingen. Hoogscholen en ouders moeten volgens de burgemeester hun verantwoordelijkheid nemen. Gaia Zoo in Kerkrade heeft er een bijzondere bewoner bij. In de dierentuin is een reuze miereneter geboren. Het jong maakt het goed en verblijft samen met de moeder in het binnenverblijf, waar bezoekers het soms al kunnen zien. De geboorte is belangrijk voor het internationale fokprogramma van deze kwetsbare diersoort. Reuze miereneters staan op de rode lijst van de UCN en worden bedreigd door onder meer ontbossing en natuurbranden. Het pasgeboren dier is het derde jong van hetzelfde ouderpaar in Gaia Zoo. Na 154 jaar nemen de kleine zusters van de heilige Jozef afscheid van Heerlen. De 15 zusters die nog in Huizen de Berg wonen verhuizen dit najaar naar zorgcentrum De Echte in Echt. De gemeenschap is sterk vergrijsd en de benodigde zorg kan niet langer in het klooster worden geboden. Ter gelegenheid van het vertrek is een expositie ingericht met portretten en persoonlijke verhalen van de zusters. De tentoonstelling laat zien wat de congregatie jarenlang heeft betekend voor zieken, ouderen, wezen en mensen met een beperking in Heerlen. Goed nieuws voor opa's, oma's en hun kleinkinderen in Heerlen. Tijdens de landelijke opa en oma dag op zondag 4 oktober krijgen 55-plussers gratis toegang tot 4 Heerlense musea. Ook maximaal 4 kleinkinderen mogen gratis mee. Het gaat om het Nederlands Mijnmuseum, het Termenmuseum, het Schunkmuseum en het Romeins Museum. Met de actie willen de musea generaties samenbrengen en kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met kunst, cultuur en geschiedenis. De verdachte en het slachtoffer van de steekpartij gisteravond in Simpelveld blijken allebei uit de gemeente Simpelveld te komen. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde aan de Kloosterstraat. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte werd korte tijd later aangehouden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak verder. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond is het rustig weer met enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt uiteindelijk naar ongeveer 10 graden. Ook het weekend ziet er prima uit. Zaterdag veel zon en maximaal rond 25 graden. Zondag meer bewolking, maar nog altijd aangenaam met temperaturen rond 24 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaart tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyadh, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saudische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Runsen wordt vanaf volgende week strenger gecontroleerd op fout parkeren bij basisscholen. Handhavers in Burger gaan toezicht houden rond het begin en einde van de schooldag. Volgens burgemeester Wilma van der Rijt hebben controles door politie en geuniformeerde handhavers vaak maar een tijdelijk effect. De gemeente kreeg tot nu toe 110 klachten over parkeeroverlast rond scholen. Dat leidde tot 4 boetes en 43 waarschuwingen. Hoogscholen en ouders moeten volgens de burgemeester hun verantwoordelijkheid nemen. Gaia Zoo in Kerkrade heeft er een bijzondere bewoner bij. In de dierentuin is een reuze miereneter geboren. Het jong maakt het goed en verblijft samen met de moeder in het binnenverblijf, waar bezoekers het soms al kunnen zien. De geboorte is belangrijk voor het internationale fokprogramma van deze kwetsbare diersoort. Reuze miereneters staan op de rode lijst van de UCN en worden bedreigd door onder meer ontbossing en natuurbranden. Het pasgeboren dier is het derde jong van hetzelfde ouderpaar in Gaia Zoo. Na 154 jaar nemen de kleine zusters van de heilige Jozef afscheid van Heerlen. De 15 zusters die nog in Huizen de Berg wonen, verhuizen dit najaar naar zorgcentrum De Echte in Echt. De gemeenschap is sterk vergrijsd en de benodigde zorg kan niet langer in het klooster worden geboden. Ter gelegenheid van het vertrek is een expositie ingericht met portretten en persoonlijke verhalen van de zusters. De tentoonstelling laat zien wat de congregatie jarenlang heeft betekend voor zieken, ouderen, wezen en mensen met een beperking in Heerlen. Goed nieuws voor opa's, oma's en hun kleinkinderen in Heerlen. Tijdens de landelijke opa- en oma-dag op zondag 4 oktober... krijgen 55-plussers gratis toegang tot 4 Heerlense musea. Ook maximaal 4 kleinkinderen mogen gratis mee. Het gaat om het Nederlands Mijnmuseum, het Termenmuseum, het Schunkmuseum en het Romeins Museum. Met de actie willen de musea generaties samenbrengen en kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met kunst, cultuur en geschiedenis. De verdachte en het slachtoffer van de steekpartij gisteravond in Simpelveld blijken allebei uit de gemeente Simpelveld te komen. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde aan de Kloosterstraat. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte werd korte tijd later aangehouden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak verder. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond is het rustig weer met enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt uiteindelijk naar ongeveer 10 graden. Ook het weekend ziet er prima uit. Zaterdag veel zon en maximaal rond 25 graden. Zondag meer bewolking, maar nog altijd aangenaam met temperaturen rond 24 graden.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Goeie paas. Bonussen.
5: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Limburg rijden vandaag geen treinen van de NS en Arriva vanwege landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs daar het werk neerleggen. De opvolger van de Blitzbaan in Toverland gaat deze winter niet open. Het attractiepark wilde die tijdens de kerstperiode al in gebruik nemen, maar onderdelen worden nu later geleverd dan verwacht. En vanaf volgende week krijgen 200.000 Limburgse huishoudens een enquête over waar ze winkelen en horeca bezoeken.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. De bedoeling is om vanaf volgend jaar methaanuitstoot te laten afnemen, maar het ziet er naar uit dat de EU dat mogelijk tot 2028 zal uitstellen. Olie- en gasbedrijven zien met de nieuwe regels veel beren op de weg. Ze zouden de leveringszekerheid kunnen schaden. De Commissie onderzoekt de mogelijkheid om de wetgeving nu met een jaar uit te stellen. Vandaag heeft de Ierse band U2 een 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. begonnen met I Will Follow en eindigden met With or Without You. In november ligt er een nieuwe plaat van de band in de winkel met als titel Carnaval Duluth. Daarop staat onder andere een duet van Bono en de onlangs overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout.
3: Een uniek feest op het water.
13: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
14: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
15: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
16: Ah!
15: Of zo?
16: Ik snap hier niks van.
15: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen.

0: samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schade.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die een gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het Economisch Verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Goeie paas. Bonussen, bonussen. Doelpunt! Roda, met zo'n bonussen.
8: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
9: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
10: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
11: Niet die koelkast in.
10: Wel de meterkast.
9: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
12: Word je vrolijk van?
10: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Om de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
13: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
10: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
12: Goedemiddag.
9: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
12: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Ja, je veel gek moet die worden, hè?
10: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
9: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
14: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB, gevestigd in Heerlen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Want het oog wil ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terechtkwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terechtkwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïense president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken, en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90s Mix. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon.
7: en win je car wash. Keeps you moving.
12: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik die nog gaan zeggen. Dat ik juist een veilig opgerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: De spanning, de ontlading,
9: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Goeie pas, Paulussen, Paulussen!
9: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.

0: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
0: RTV Parkstad.
2: Ik ben al.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse